Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-2. Kijk, de wedstrijd is begonnen, het stadion trilt mee. En aan het roer, daar staat magistraal Ajax-coach Louis van Gaal. De ploeg is jong en snel,

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in de West Express en welkom in het hitjaar 1980. We begonnen met The Temptations en de Power Pom Pom. Lekkere muziek van de Detroit Penners. Cupid.

Relight My Fire van Dan Hartman en het vrouwelijke stemmetje was van Loretta Hemingway. Een opvallende plaat uit het voorjaar van 1980. Randy Crawford, One Day I Fly Away.

Instrumentale van het uur vandaag, 1980 Emerson, Lake & Palmer. I'm Peter's Gum. Door met dat hit uit datzelfde jaar 1980. Odyssey, use it up and wear it out.

One, two, three, shake your body down, use it up and wear it out. Je hoort de Odyssey. Zo dadelijk ben je terug met Genesee en een Fly Too High. Eerst nog Marty Webb. Take that look of your face.

Loop niet te snel, vlieg niet te hoog, fly too high. Channel Zion. The Brothers Johnson. Uit juli 1980.

Rossi en Kompane. The Status Quo and What You're Proposing. Zeg ik alvast bedankt voor het luisteren naar de aflevering van de West Express. Ik laat je nog met onder andere Paul Simon en Hank de Knife en de Jets. Graag tot een volgende West Express.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïense president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

Tanita Tikkerum en Twisting My Severity hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Wat hebben we lekker die week nog binnen gaan splitsen. Ah, lekkere nummers meegelegd daarvoor. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Dat is een ding dat zeker mag zijn.

0: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Hey, mijn naam is Niels de Stadsbader en nu luister je naar mijn nieuwe single.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Sister Sledge. Die stralen altijd wat feel good uit. Straks even een knuffelmomentje met Ronan Keating. Maar eerst de nieuwe Miles Smith. Hold me.

dinsdagochtend. Ronan Keating. When you say nothing at all. Zo dadelijk ook nog de nieuwe van Yo Valley. Genieten. Maar eerst even wat meer zomerse muziek op de radio.

0: attentie, hier geldt een snoesverbod. Kom dat bed uit en start die nieuwe dag.
1: Erik de Valk. De
2: Ochtendshow. Hallo, Jovan hier. Dit is mijn nieuwe single.

0: jouw zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Discobal op volle toeren. Netjes opgeblokken door mijn charmante assistenten. 5000 fall, the I'm on fire. Ja, gisteren in het eerste uur liep het wel fout met mijn moment met Gary Hager. Maar we gaan dat goed maken, hè.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Massoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

En dit was het resultaat. Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Daar mag je zeker van zijn, hoor. Straks de dijk en Bloedenhart. Vrienden, als je houdt van Franstalige muziek, dan moet je zeker deze namiddag luisteren naar Vive la France. Een voorproefje. Jean-Jacques Goldman. Encore un matin.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Kingdom of Fear hier in de ochtendshow. Goedemorgen, je. Fijn dat je er bent. Lekker die week door midden splitsen. Met straks nog eens een lekker knuffel momentje met de Westlife. En ook de Goldband, die heb ik ook nog voor je klaarstaan. En straks is een momentje, een line dance momentje. Ook lang geleden, maar dat doen we eens graag. Met de Dire Straits. Maar eerst.

Dat is nu iets dat je niet mag doen, is ons loslaten. Westlife, if you let me go. Straks ook is dat noodgeval.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

down tonight. Ja, wat Line Dance. Ja, waarom niet? The Dire Straits. En die heerlijke Bug. En zo dadelijk ons moment met Gary Egger.

In mijn verre verleden had ik nog wat te maken in de Belgische countrywereld. Ja. En dit was toch een van mijn favorietjes. Zelf niet gedanst, maar ik vond hem extra leuk. De Bug van The Dire Straits hier in de ochtendshow. Bedankt dat u er weer bij was. Morgen vroeg, 7 uur, dan staan we er opnieuw met een nieuwe ochtendshow. Nu nog een moment met Gary Hager. Lingering On. Tot morgen.

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

goedemorgen. We zijn ondertussen woensdag geworden. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Samen met de DJ Fred en Rita Ora. En Hot Right Now. Ik zou zeggen, dankjewel daarvoor. Maar deze mogen we ook niet vergeten. Keren we terug naar de jaren 70. Die late jaren 70. Met In Deep, Last Night, the DJ Saved My Life. En het wel lukken dat ik een DJ ben natuurlijk. Hahaha.

liedje wordt zo'n beetje gelijk dan de aanslagen in Amerika. Deze Overcome van Live, maar het is een prachtige song. En laten we zeggen, ze mogen het nog zo maken. Ja, zeker man. Nu tijd voor Liana en blijf toch even hier. Doe ik zeker. Ben niet van plan om weg te gaan. Nee.

0: Ja, mocht er ook vandaag nog eens bij zijn op deze woensdag. Deze NXS en I Need You Tonight. Dus ik heb je vannacht even nodig en dan moet je maar even toch gaan afkomen. Maar we gaan het in onze eigen taal doen met Boudewijn de Groot en de Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

toi, c'est qui au Sakamoto, met Sukiyakiya? Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want ja, er zit wat sleet op mijn Japans of volkentaal het ook is. Maar we gaan even de dansvloer moeten ontruimen, zoals Cascade zegt. Evacuate now.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

het was mijn prille jeugd, deze van Alwin Cara met Fame, die populaire film over die muzikanten en die dansers allemaal op één school. Het was de moeite waard om te zien. En zij is er waarschijnlijk ook geweest, deze blondie, One Way, Arenada. Geloof ik toch zo'n beetje op die rocketoer daar.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan hem ook nooit vergeten en veel te vroeg ingegaan. Deze Bart van den Bossen en zijn groot succes uit 91 al. En ga met me mee. En nu tijd voor Shakira en die Burna Boy met Die, Die, Die.

lijkt die laatste minuten moesten er ook nog zeker bij zijn. Grote hit geweest voor deze Babylon Zoo. En dit was die Spaceman. Maar we gaan een beetje in de dansmuziek blijven. Wel een ander genre. Met Dimitri Vegas, Like Mike en Reggie. Hier is Momentum.

0: Ziezo met deze momentum gaan we de deur sluiten van onze ochtendcrew. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen, nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendcrew met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Annette met Jamaica Sky. Tot morgen.

bow your head and swing your arms. Shake your hips.

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische sterp. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: wist je dan dat het allemaal broers waren van elkaar?
1: Ja.
0: De broertjes Tuffers. Met de film Saturday Night Fever. Gewoon even lekker terug met jou. Nou, toen, na eens, was het 1978. More Than a Woman Tuffers terug in de Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.
3: Hans de Knecht.

0: stijl.
1: Ja, een heel lekker stijl was dat.
0: Toch in de jaren 80.
1: En wat waren ze populair onder de jeugd.
0: Toen kennen we natuurlijk ook nog Nederland Muziekland in die tijd. Ja. En ze waren er meer programma's te vinden waar Nederlandse artiesten nog echt tot het recht kwamen. I can say that. Daar gaan ze, Roberto Giacchetti en de...
2: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: Lekker terugduiken in de dag 1978. Hij had iets met Amerika en met kussen. Kennen we het

mij was het ook nog een hele, hele dikke, dikke, dikke, dikke zomerrit. Praten we over Theo Diebenbok. Oké, shoot en platter. Levensgevaarlijk mannetje anders. Theo, hoorde je met Oh Darling. Als fan van achter de keukengordijnen. Terug op de radio. Het is wel heel lang geleden dat die man gedraaid is volgens mij. Noemen ze zuin op die plaat nog draait. Nou, gelukkig hebben we dan de knecht natuurlijk. Er zijn de platen met de gaten, de plaatjes met de gaatjes en voor de vruchtgaatjes. Een uur lang de middle of the road show. John Jett en de Blackhearts. En nu...

En Master G, Sugar Hill Gang. Weapons Delight, The Hotel, The Motel, The Holiday Inn. Och, welke bakken vanavond. Het lijkt wel vakantie. Over vakantie gesproken. Ja, tuurlijk. Laat hem maar komen hoor. Nou, net zo makkelijk. Doen wij totaal niet moeilijk over. Wim en ik hebben al afgesproken, Wim de G en de Knecht. We huren gewoon een bootje.

Jimmy James en zijn vrolijke vagebonden. I go where music takes me in the middle of the road show. Ik zag kort geleden die weervrouw op tv van RTL. Leuke meisje.

Washington, Georgia. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Via het wereldwijde web uiteraard, maar ook via de nodige FM-frequenties. En op de middaghalf. Leuk dat je erbij bent. Ik zou jullie allemaal wel een hele dikke kus achter de oren willen geven. Maar bij deze. Heel kleintje dan. Supertramp, 1977. Give a little bit.

Vroeg dames, vroeg gezongen, was gezellig. Ja, daar zat de kassa en we gaan weer afrekenen. Prima, prima. Waren dames van de dansschool en ze konden ook nog een klein hoedje zingen. Doris D, Doris D en de Pins. Nog een jaar het tasten. En tot zover de Middle of the Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen nog veel meer. En zo meteen, sowieso op de zender. Nog meer lekkere programma's. Blijf er lekker bij en ga tot...

0: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

was een mooie single van Amanda Lear, Follow Me. Woensdag 17 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tot 1 uur in Galmaarden op de Gerasbertjestraat, onder de M5. Daar zijn we gelegen. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu een nummer van Fats Domino en de Blueberry Hill. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè.

van Walter Grootaerts waren dit de Kreuners verliefd op Chris Lomme. We gaan stilletjes aan richting reclame gaan we doen met de Pretenders en dan nog eentje van Paul Anka terug in de tijd en Dance a Little Girl.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.
6: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic.
7: Why, it's a greased lightning.

de Grease Megamix van John Travolta en Olivia Newton-John uit de cinemafilm Grease. En we blijven ze maar doordraaien. Hè. Het wordt deze week zomerse temperaturen weer. Ja, ja. Boven de 30 graden. Als ik de weervoorspellingen mag geloven. Hè. Dat is er eentje van Kaoma en de Lambada.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. We draaiden Lalo Richie en Say You, Say Me. En dat is ook nog een hele mooie, hè? John Lush, Someone Loves You Honey. En dan draaien we nog net voor reclame In Deep and Let's Night, DJ Save My Life.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

draaien de Sandy. One Life. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. En dit zijn de geluiden van Bananarama en Venus.

Deze plaats zullen we onze collega Yves al tevreden gemaakt hebben. Hè? We gaan richting 12 uur. We draaien de Julio Iglesias nog met Quere Mucho. We gaan eruit voor 12 uur met Sylvia Smits. En dit met Ik lig op mijn kussen stil te dromen. In de tijd een grote hit voor Happy en Happy.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strépy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

was er eentje van onze Sammy Moore. Hou me vast, woensdag 17 juni, het is over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan onze volgende collega Katrien Verheijen. En dit met Viva la France tussen 13 en 15 uur. Daar is er eentje uit de jaren 80. Roberto Jacquetti en de Scooters. I see.

Engelbert Humperdinck, Man Without Love. Met deze plaats zullen we Sociaal van der Straat en Herman daar in Wachtebeke wel tevreden maken. Als ook Luc uit Sint-Pieterskapelle, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Dat is er eentje van Gary Geiger, My Life of Ma Vie. En net voor reclame draaien we nog Modern Talking. Het lijnt is calling SOS Verlaat.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

was een nieuwe single van Willy Sommers. De eerste keer draaiden we speciaal voor Brigitte en Karel daar in Nienhoven. Als ook voor Patje en Jessica daar aan de zijkant van het Nijgerbos. In Nienhoven. Dat is er eentje van Snap.

Een single track uit de cinemafilm Rocky van Sylvester Stallone. We draaien de Survivor, The Eye of the Tiger. Deze draaien we nog net voor reclame hier bij Radio Memory. Jouw internetradio vanuit Kalmaarden. We draaien Yazoo en Don't Go.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

origineel komt deze plaat van Elvis Presley. We draaien de versie van Helmut Lotti, Kiss Me Quick. Dat was het voor vandaag op deze woensdag 17 juni tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne woensdagmiddag van. Ben graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory. De volle plaat is origineel van Julio Iglesias, maar wij hebben ze vandaag meegebracht door Fernando. En als je deze meneer niet moest zien en je hoorde hem zingen, dan zou je denken, het is echt Julio Iglesias. De groetjes en graag tot morgen vroeg, ietsje na 11.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strépie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Vad vriendschap, vad vind iemand worden van zegt dat is een vriend. Iemand die stil en oprecht

0: van zegt, dat is een vriend.
1: Je zal de stem waarschijnlijk wel herkend hebben, hè? Stranger Alex van Strangers en een vriend. Normaal hoor je op dit uur een vertrouwde stem, maar vandaag doen we het even anders. Dit is Replacement, het vervangprogramma wat we met minstens evenveel sfeer, herinneringen en goede muziek jou aanbieden. Want of de stem nu anders klinkt of niet, de muziek kan je nog altijd gelukkig stemmen. Leun dus lekker achterover, zet het volume nog wat hoger en laat de klanken van Replacement jouw dag een super glimlach geven. En dat doen we onder andere ook met deze plaat, Rudolph's en You Never Find Another Love Like Mine.

0: Billy Ocean, geboren op Trinidad en groot geworden in Engeland, was in de jaren 80 een van de grootste stemmen van de soul en de pop, met als hits zoals Caribbean Queen, Loverboy, When the Going Gets Tough en deze Love Really Hurts Without You, bracht hij de ene na de andere hit. En nu even dieper de tijd in met Boudewijn de Groot. Samen met tekstschrijver Leonard Knight maakte hij de jaren 60 een reeks tijdloze liedjes vol poëzie en gevoel. Meisje van 16, dat uitgebracht werd in 65, was een van zijn eerste grote successen.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
5: Radio Memory.
6: Mario De Vries.

kan een liedje waarschijnlijk wel, hè. Maar ja, wie zong dat nou weer? Norbert, of voluit Norbert Pieter Marie Kerkhoffs, dat was zijn volledige naam. Hij werd in de jaren 70 een vaste waarde in de Vlaamse muziek. Zijn lied Marianne uit 71 was zijn grootste succes.

Albano en Romina Power, het legendarische Italiaanse zangduo en zelfs een echt koppel. Zij scoorden in 82 deze wereldhit met Felicita. En nu de zachte zang, de warme saxofoon en de romantische sfeer van deze echte slow klassieker. Hier is

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten de hits van

0: alle berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Lid worden van
0: één grote familie.

Roy Orbison, de man met de kenmerkende zonnebril en zijn krachtige, emotionele stem. Hij scoorde in 1964 deze wereldhit met Oh Pretty Woman. Het nummer ontstond eigenlijk spontaan toen hij met zijn vrouw aan het praten was en ze even naar buiten wou gaan. Hij riep:

0: Of je nu houdt van een oude kraker. What a wonderful... Een goede Nederlandstalige hit.
1: Ik ben verliefd op jou.
0: Of moderne muziek. U vindt het allemaal bij Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag. Mario de Vries.

0: Het zal je alleszins niet onbekend klinken, hè, deze muziek. De Championettes van natuurlijk FC De Kampioenen. En elke keer opnieuw.
1: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
2: van... De spelers lachen bij u, Oscar.
1: De spelers staan als een blok achter mij.
3: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.
4: I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field.

Vicky Carr, geboren als Florencia Vicenta de Casillas in El Paso, Texas. Ze groeide op in een gezin met Mexicaanse roots. Haar professionele doorbraak kwam in 1967. Toen scoorde ze wereldwijd een van haar grootste hits, It

Jackie Wilson en Reed Petit. We zijn weer langzaamaan aan het einde van dit uur Replacement. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want na het nieuws en het weer, uiteraard weer meer muziek. Dus blijf luisteren. Mario de Vries.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provinciegouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Radio Memory.
7: Hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Tina Charles zaten we nog eens in de jaren 70. Hè. Trouwens, in de jaren 80 zou het ook nog eens een grote hit worden voor haar, dankzij de remixers van DMC, de Disco Mix Club. Hè. Wel, Sunny X was verantwoordelijk voor die remix. Dit was nog eens die originele, Tina Charles en I Love to Love. En daarmee zijn we alweer aanbeland aan een nieuwe muzikatieve aflevering van vandaag.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: We tokken weer dit uur muziek uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Paul die komt straks eens langs met zijn vreemde vinding en zijn nummer 1 hitfeit. En ik heb weer een 2-in-1 hit voor jullie. Nu keren we terug naar 1984 met Rockwell. Somebody's Watching Me.

Ja, ja, kijk eens wat ik van onder het stof gehaald heb. Die van Fleetwood Mac, nummer is ondertussen al ruim 50 jaar oud. En toch heeft het nog altijd iets. Daar is met Need Your Love So Bad. En nu twee grote artiesten samen op één plaats. Eigenlijk zijn het vier grote artiesten. U2 en BB King.

0: begin met het altijd wel herkenbare gitaarwerk van Nile Rodgers. Wel, dit waren ze nog eens met My Forbidden Lover hier in deze muzikatieve aflevering. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1973. En toen scoorde Golden Earring toch wel een van hun grootste hits, namelijk Radar Love. In 1986 zou door Centerfold nog eens in een nieuw jasje gestoken worden. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Fun for Life Sprinkkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Muziekactief. De kortste weg naar 5.

0: Waar is de tijd, hè? Somebody van Video. Het nummer werd uitgebracht in 1983. En dat op het hoogtepunt van de Italo Disco. En werd daarom achteraf gezien als een van de boekbeelden van die muziekstroming. Van dit nummer werden maar liefst 250.000 exemplaren verkocht. En tot op de dag van vandaag klinkt het nog altijd alsof het eergisteren was, hè?
1: De lekkerste popradio. Dit is Muziekatief.
0: En over eergisteren gesproken, wie kent deze nog? Ramona.

0: Kijk, dit gebeurt er nu als je Herb Albert, de Amerikaanse trompetist die we nog kennen van het Taste of Honey en de Two-Wine Taxi uit de jaren 60. En Janet Jackson, die we nog kennen van heel wat hits uit de jaren 80, samen in de studio steekt. Ja, dan krijg je dit, hè. Wel, dat waren ze. Herb Albert, Janet Jackson en The Diamonds hier in Muzikatief. Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Dat betekent tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij heeft het vandaag over No Doubt.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Wat meer over No Doubt en Don't Speak. In 1995 ging het eindelijk de goede kant op toen het album Tragic Kingdom werd uitgebracht. De eerste single daarvan, Just a Girl, werd een radiohit in de Verenigde Staten en werd opgevolgd door Don't Speak, een nummer dat Gwen Stefani had geschreven nadat haar relatie met bandlid Tony op de klippen was gelopen. Don't Speak werd een nog grotere hit in de Verenigde Staten dan Just a Girl. En Don't Speak was eind 1996 de eerste nummer 1 hit voor de band in ons land. In de clip van het nummer was te zien hoe ze beïnvloed waren door de ska. Drummer Tony Dumont droeg een t-shirt van Madness, een band die voor de meeste Amerikanen zo goed als onbekend is. Gwen's broer, Eric Stefani, maakte ten tijde van Don't Speak al niet meer deel uit van de groep.

0: Huey Lewis. Huey Lewis en de News. De man was bijzonder populair in de jaren 80. We kennen hem nog wel van hits zoals Heart and Soul en Hip to Be Square. En nog een heel pak andere. En mocht trouwens ooit eens meespelen in de film Back to the Future. Waar hij trouwens ook de soundtrack voor verzorgde. Wel, dit was hem nog eens. Huey Lewis en de News. En The Power of Love. Daarmee zit muzikatief erop voor vandaag. Paul die zorgt weer voor onze vreemde vinding. Ik maak graag weer een nieuwe afspraak. Een volgende keer.
1: De ideale echtgenote is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.
2: Anamana.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: De beste muziek
0: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Ivan Plettings.

ABBA natuurlijk ook wel bedanken dat zij zo fantastische muziek hebben gemaakt. Thank you for the music. We zijn vertrokken aan de mooie twee uurtjes driver's seat op deze woensdag 17 juni. Rocky M straks met Fly Me With Me to Wonderland. Mike Gray met de Brits 1990. En eerst het teken geven met Ace of Base en The Sign.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

voor het originele moeten wij terug naar 1977 voor Bruce Springsteen en Patti Smith. En die vormde Patti Smith Group. En dan werd deze Because the Night dus ook de ether ingestuurd. En op plaat natuurlijk ook uitgebracht. En Coro featuring Tarlisa, zij brachten er hier een iets meer recente versie van. Because the Night hier in deze driver's seat. Straks een niet zo mooi beetje voor jullie, maar eerst wel mooie muziek van Sir Elton John. I guess that's why they call it the blues.

0: Of ik de funk heb, dat weet ik niet. Ik heb ze in ieder geval nog wel eens gedraaid. Deze Dennis Brown en Out of the Funk. En ik heb een berichtje voor jullie klaarstaan uit de Britse mediawereld. Want niet zo'n goed nieuws voor Jeremy Clarkson. Hij leidt namelijk aan een agressieve vorm van prostaatkanker. In het programma Clarkson's Farm wordt hij al 5 seizoenen lang gevolgd, omdat hij dus pogingen onderneemt om een eigen boerderij te runnen in de Cotswolds. Dinsdag werden de laatste 2 afleveringen van het 5e seizoen online gezet. En daarin vertelt een duidelijk geëmotioneerde Jeremy Clarkson het verdict aan Charlie Ireland en Caleb Cooper. En dat zijn de mannen met wie hij de boerderij runt. Ik heb kanker, zegt hij plots tijdens een gesprek. Ik heb een onderzoek gehad in mei, weet je nog. Onlangs heb ik ook een biopsie gehad. En het is kanker en het is agressief. Maar gelukkig is het heel vroeg stadium. Clarkson zegt dat hij had gehoopt te kunnen oogsten voor zijn behandeling. Maar het gaat er dus juist binnen invallen. De televisiester is later ook te zien in het ziekenhuis in Londen, waar hij een operatie ondergaat. Hij grapt dat seizoen 5 eindigt zoals het begonnen is, met hem in een ziekenhuisbed. Want ja, die humor die blijft hij nog altijd wel houden. Hij grapt dat seizoen 5 zal eindigen dus. Ja, en in het begin van het seizoen had de 66-jarige Brit trouwens ook al hartproblemen. Dokters waarschuwden dat zijn slagaders zo verstopt waren dat hij een paar dagen verwijderd was van een hartaanval. Dus het gaat niet zo goed met zijn gezondheid. Dat is het minste wat er van kan gezegd worden. Dus hopelijk dat die prostaatkanker voor hem zo snel mogelijk kan proberen opgelost te geraken door heel wat behandelingen te gaan doen. We zullen zien of dat wel gaat lukken of niet. We hebben ook nog eens muziek. Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

0: Run for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Wetende dat deze man nog niet zo lang geleden heeft opgetreden, ons ook hier bij ons in België. Lionel Richie en All Night Long. Ja, je kan ons de ganse nacht beluisteren, maar in de dag natuurlijk ook. Hè. 24 uur op 24 met heel wat toffe muziek en toffe presentatoren. Af en toe ook live programma's met de interviews. Het hoort er allemaal bij hier bij Radio Memory. Straks heb ik ook Pretenders, Don't Get Me Wrong, voor het einde van het eerste deel. En dit is niet zo evident om te drummen. Het is effectief zeer moeilijk, deze Toto. En ik heb nog eens klaarstaan, Rosanna. Tot straks.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Radio Memory.
10: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

geen Barbie Girl deze keer van Aqua, maar wel My Oh My. Ik hoop dat jullie ook een beetje verwonderd zijn van het tweede deel dat we nu aan jullie gaan voorstellen van deze driver's seat. Met straks Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, BB Jerome en de Bang Gang, Belgische rap op zijn best van de jaren 90 met Shock Rock. En omdat het toch stiltjes aan heel warm en misschien zelfs heet begint te worden, ook nog eens deze van Army of Lovers, La Plage de Saint-Tropez. Iedereen, goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Fol de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

uit ons eigen Belgenlandje. Deze BC and the Basic Boom. Het was van 1991. Deze Baby Come Back en Stay For Good This Time komt er ook nog wel ergens zeer frequent in voor in deze plaat. Straks gaan we dus effectief ook kijken naar de weerkaarten en wat gaat het allemaal worden. We gaan ook een stapje in de wereld nog eens zetten met Becky Bell. En ik hoop dat ik ook op het juiste spoor zit momenteel, want ik heb niet goed geslapen. Breakfast Club en Ride on Track.

Becky Bell en Stepping Out Tonight. En gaat dat vanavond ook lukken? We gaan eens kijken naar de weerberichten. Want vannacht is het helder tot licht bewolkt bij minimaal tussen 13 en 17 graden. Morgen blijft het erg zonnig met wat hoge wolkenvelden tijdens een groot deel van de dag. Lokaal zijn enkele stapelwolkjes mogelijk. 'S Avonds en 's nachts kunnen er enkele onweersbuien vanuit Frankrijk, het westen en het noordwesten van ons land gaan binnendrijven. Maxima tussen de 25 en 31 graden. Vrijdag, na de mogelijke onweersbuien in de ochtend en 's nachts, zal het dus toch tijdelijk rustig en zonnig weer worden met maxima van 30 tot zelfs 35 graden. In de loop van de namiddag en de avond zal de kans wel stijgen op mogelijk felle onweersbuien waar hagel ook wel kan vergezeld van zijn. Zaterdag blijft het erg zonnig. Het is niet uitgesloten dat er 's avonds ook een onweersbui zal losbreken bij maxima tussen 22 en 33 graden. 11 graden verschil tussen aan zee en in het binnenland. Dat zegt voldoende, denk ik. Als je wil afkoelen, je weet waar je naartoe moet. Zondag krijgen we hetzelfde weer met veel zon, met hoge wolken, 11 enkele stapelwolkjes misschien en ook nog steeds kans op onweer op het einde van de dag. Maxima tussen 30 en 32 graden. Maandag, zeer warme zomerdag met temperatuur tot zelfs 35 graden. Ace of Base krijgen we nu ook nog met Living in Danger.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings.

En zo gaan wij ook verder in dit programma met Capella en Move On Baby. Wetende dat er ooit in het toenmalige Heyselstadion een paar boksen ontploft waren met deze plaat. Het blijft natuurlijk wel in mijn geheugen hangen. En hopelijk blijft dit ook nog wel in jullie geheugen hangen, dat er morgen ook weer een nieuwe driver's hit zit aan te komen. En dat tussen 4 en 6 hier bij Radio Memory. Ik heb misschien ook nog wel Billy Joel met A River of Dreams. Maar eerst Modern Talking met You Can Win If You Want. De winnersmentaliteit, dat blijft natuurlijk ook wel een deeltje van het mens zijn, denk ik. Ik hoop dat je genoten hebt, ondanks mijn vele...

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

Woensdag 17 juni 2026. Welkom in de Muziekdoos. Mijn naam is Hilde en ik ben er vandaag weer tot 8 uur bij. Wij begonnen met deze plaat van Jordi van Net. Een topplaat eigenlijk. En niemand mag alleen zijn. En dat vind ik ook. Ik heb er eentje klaargezet, ook van Steve Tielens. Want hij maakte deze plaat kort na zijn, zijn scheiding eigenlijk van zijn echtgenote. Het leven gaat door zonder jou. Klopt dat, Steve Tielens?

0: voor jou.
1: Emily Wijker en oh, wat zijn de mooie nieuwe platen uit met massa's. Ze komen uit de vloer, uit de grond gekropen. Deze is er eentje van Nathaniel Radcliffe en The Night Sweet. Het lijfstuk van onze John Dennis. En ja, I need never get old. Ik ook niet. Ik wil ook niet oud worden. Wat jij wel mag doen, is eventueel bellen op 02-6699-660. En dan mag je mij een plaatje aanvragen. Of je mag gewoon even goeiedag zeggen. Of kaartjes bestellen. Maakt allemaal niet uit. Je kent mijn nummer. En ik blijf hier tot en met 20 uur. We gaan nog even luisteren naar deze prachtige plaat. I need never get old.

0: Nathalie Radcliffe and the Night Sweats. And I need never get old.
1: I need never get old.
0: Zo dadelijk krijgt u het plaatje van Paul Severs. En dan wel deze. Ze komt terug uit 1973. En na de reclame hoor je op aanvraag de nieuwe plaat van ons collega Rudolf.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: toegeven, een prachtige plaat, prachtige tekst. Een schot in de roos, Rudolf. Ik hou van het leven, aangevraagd door je broer Frans. En de volgende is van Paul de Leeuw. We gaan even bij onze noorderburen. Ik heb dat net gehoord op het nieuws. Voor volgende week woensdag geen temperatuur onder de 30 verwachten. Dus dat belooft dat mannetjes.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven.

Wat een mooie plaat van Paul de Leeuw en Ik heb de je lief. En ja, ons telefoon staat rood-groeiend, maar ik ben aan de lijn, dus ik kan geen twee lijnen tegelijkertijd pakken als ik alleen ben. Maar ik kreeg wel een berichtje hier. Blijkbaar is ons Silke vandaag jarig. Silke die was vorig weekend nog aanwezig bij ons hier in de studio. En voor haar wil ik heel speciaal een plaatje gaan draaien. Maar haar dochter Letitia belde en de ganse familie om haar een gelukkige verjaardag te wensen. En dat gaan we eerst doen.

Voilà. Ik heb even de neus afgesneden, Silke. Maar dat was heel speciaal voor jouw verjaardag. En je krijgt ook de groeten van het volledige Radio Memory Team. Maar dit is de plaat die aangevraagd is voor jou. Laat de liefde winnen van Silke zelf.

Speciaal voor de verjaardag van Silke, want ze is vandaag jarig. Drinkt een hoeën op, want het is warm buiten. Laat de liefde winnen vanwege haar dochter en de Haanse familie. En natuurlijk ook van ons allemaal. En ik heb blijkbaar een verkeerd versieke gedraaid van een nummer daar straks van Rudolf Stevens. Het is zijn nieuwste plaat, dus ik hoop dat we nu de juiste hebben. Rudolf, we luisteren allebei mee. Maar het was aangevraagd door ons Franske. Ik hou van het leven. En wel, ik ook. Ik voel

0: ik ooit maar eens.
1: En dit is ze dan wel de juiste van Rudolf Stevens. En ik hou van het leven. Rechtgezet bij deze, Rudolf. Heel veel groetjes, Ginder. Aan jou en Anja natuurlijk. En ik heb een ander klaargezet van een tijdje geleden. Afkomstig van Danny Fabri.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory. Goeie avond.

Een vriend voor altijd, die heb je niet zo vaak, hè? Wat zit jij er al te rammelen, jongen? Hij is al aan het zingen. Dat was Jeroen van der Boom en De Vriend voor Altijd. En deze is Idly, featuring Roddy Flex en Frenna. En ze hebben het over pop.

Idly featuring Ronnie Flex en Frenna. Een hele mooie plaat. En de volgende plaat is eigenlijk ja, niet echt op aanvraag, maar ga ik wel draaien voor iemand. Dat is voor onze Chris. En ik wens hem heel spoedig herstel na zijn operatie van vandaag. En hier zijn Vanessa, Issa en John Dennis. En jij geeft me leefpuls. Voor jou, Chris.

0: Ach, herstellen.
1: Naast zijn operatie. Vanessa, Issa en John Dennis. En jij geeft me een levenslust. En ik kreeg ook nog een telefoontje en dat kwam vanwege de mama van Larissa. En dat is wel heel tof. Het is een keer wel. En ze vraagt een plaatje speciaal voor Larissa en haar kinderen, haar kleinkinderen en het Memory Team. En ze vroeg heel speciaal het plaatje van Larissa en Sterke en Vleugels van de Wind. En daarmee gaan we denk ik ook ons uur oversteken. Hier is ze. Het is een prachtplaat. Voor mijn lieve schat Larissa natuurlijk, hè.

0: speciaal aangevraagd voor Larissa, haar, de kinderen, kleinkinderen. En dat komt allemaal vanwege de mama van Larissa. Moest ze ook nog draaien voor het Radio Memory Team. Goed opletten, want na de reclame komt de nieuwe hitschijf van de week.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest... Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
5: Radio Memory's hitschijf

Johan Veugelers en Comment ça va? Oh la la, oh la la. En daarvoor onze nieuwe hitschijf van de week. Onze vriend John Dennis met Ritmo del Corazon. We gaan er nog veel van horen van dat plaatje. Een heel tof ritme trouwens. Ik moest nog een plaat op aanvraag gaan draaien. En dat was aangevraagd door ons Rozeke. Sorry, maar het eerste uur zat zo vol. En jij vroeg een plaatje van Laura Lien, de nieuwste, met gesloten ogen.

aan de vraag te rozenken. Deze van Laura Lien en Met gesloten ogen. En dit is er eentje van Céline Dion. A new day has come.

gekleed als het helderse kristal. Celine Dion. En The New Day Has Come. Dat is het zo, hè. Je gaat slapen, want dan komt er zondags een nieuwe dag. En altijd hopen en denken dat die positief gaat zijn. Hier is Shakira en Burn.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: For Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.

0: nog van het origineel. Ze dronk vodka met een liedje. Maar DJ Foppen en Arjen maakten er deze versie van. Heel dansbaar. En ja, dat is de muziek van de jongeren tegenwoordig. Dat moet je draaien. De volgende werd aangevraagd speciaal voor Chris en van harte beterschap. En moest reetje zijn van Frank van Damme.
1: Heet het soms te zeggen.
0: En dat komt allemaal van Cindy.

Dat was onze Frank van Damme, speciaal gedraaid voor een beterschap voor onze Chris. En dat kwam vanwege Cindy. Ja, ondertussen horen we hier onze Nief met zijn grasmachine bezig. Maar de venster moet wat openstaan, anders ga ik hier stukken. Het is hier 29 graden. Dit is ook een mooie. Het is eentje van Robert Pater en Allerliefste. MUZIEK

Onze Robert-Pater kennen we vooral van Alleen Vannacht. De volgende is er eentje van Milk Ink. We gaan het op de Engelse tour gooien. En dat met Sunrise.

leuke plaatje deze Milk Inc. en The Sunrise. En we gaan even terugkeren naar de Nederlandstalige muziek. Hier zijn Fleming en Meteor.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Android. Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

De nieuwe plaat van Aaron Blommaert samen met Zoe Livé. Zij huilen tranen van goud. Wij gaan nog eens luisteren naar Luc van Meeuwen met deze prachtige hit. Eens hield je nog van mij, maar het is heel lang geleden zeker. Ik kan nog altijd een blaadje vragen tot en met 8 uur, maar dan moet je wel erop zijn. Dit is Luc van Meeuwen.

Luc van Meeuwen en één schieltje nog van mij. Voor mij is het tijd geworden om afscheid te nemen. We gaan dat doen met de plaat van Justin de Wild en Cheerio, gevolgd door Clouseau en Ingeborg en Verlangen. Wat mij betreft, bedankt voor te bellen, bedankt voor te luisteren en te appen. En ik ben er terug, niet morgen, maar wel aanstaande vrijdag. En dan wordt het echt wel puffen, want dan verwachten we ze boven de 30 tot 35 graden. Draag zorg voor jezelf en zorg vooral dat je goed in de koelte blijft en dat je drinken bij jezelf hebt. Nog veel plezier met de collega's en de eerste plaats Remy Belaert. Hier is Cheerio van Justin de Wild. Tot vrijdag.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Door de jaren heen.
2: Door de jaren heen.
3: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

radiopresentator Rick Astley. Met zijn eerste single was het meteen een voltreffer in 1987. Never Gonna Give You Up werd in 25 landen nummer 1. In 1993, na 8 succesvolle singles, ging Rick op zijn 27e op muzikaal pensioen. Leuk dat je luistert hier naar het beste station met de muzikale pareltjes, voornamelijk uit het verleden, maar ook af en toe uit het heden, zoals hier in Door de Jaren Heen, met ook 3 songs, 3 nummers uit de hitparade van juni 1963. De Vlaamse zomersingles schiet als paddenstoelen uit de grond. Als Camille haar successen van een paar jaar zal evenaren, komen we na de zomer te weten. Ze doet een hok.

In hun prille begin maakten ze muziek onder diverse namen. In 1970 werd het definitief Sleet. In 1971 kregen ze steun van zeezender Radio Noordzee en scoorden een eerste keer. Een echte doorbraak kwam er met 'Cause I Love You. Er volgden vooral in de 70s nog vele, zoals Far, Far Away, wat aanzien wordt als hun laatste in 1974. 2-2 draaien we hier, de hits van toen en nu, hier in door de jaren heen. En als we met onze top 40 van het uur 63 jaar in het hitverleden gaan, zijn het uitzonderingen dat deze uitvoerders nog in leven zijn, wat wel het geval is met onze eerste. Want ondertussen is Petula Clark een dame van 93. In juni 1973 kwam ze nieuw in op 16, de opvolger van Cœur Blessé. Je me bien.

Dat was een omschakeling van 1963 naar 2026 van het Britse duo die het momenteel aan het maken zijn, Prospa. In eigen land hadden ze reeds een aantal bescheiden hitjes, maar met Free Your Mind hokken ze op een doorbraak en dat ook buiten de landsgrenzen geen. Na een teleurstellende start richtte zanger Tom Petty in 1976 een band op. Dat werd Tom Petty en de Heartbreakers. In Groot-Brittannië en de States waren ze succesvol. Ondanks de tientallen singles werden ze bij ons ondergewaardeerd. I Won't Back Down is een van hun vele.

Haar eerste huwelijk met Sony zette Cher op de muzikale wereldkaart. In 1975 scheidden hun wegen en ging Cher met succes solo verder. Tussendoor had ze een relatie, jawel, na haar tweede huwelijk met Gene Simmons van de groep Kiss. Een van haar grootste. Daarvoor gingen we naar 1998. Een makkelijke om aan of af te kondigen, gewoon Believe. Een dom mannetje is Jaap Reesema niet. Hij studeerde rechten aan de Unif en daarna media en cultuur, wat meer zijn ding is. Behalve zanger is Jaap ook een professioneel mediaondernemer en zowel een graag geziene gast in Nederland als in Vlaanderen. Deze is van 5 jaar geleden. Alles komt goed.

Alleen hits uit de jaren 60, 70, 80, 90, tot vandaag met Remy Belaert.

0: Dat is een bijzondere grote hit. En dan om in de gaten te houden, Alex Warren. Met tot op een gegeven toch wel zo'n beetje de allergrootste hit van dit jaar 2026. De Fever Dream. Leuk dat je luistert hier naar de radio met de meest gezellige muziek. 2 uur per week hoor je hier door de jaren heen met Remy Belaert. En zijn bijnaam, dat was de Big O. Een man van successen en tegenslagen. Hij verloor zijn echtgenote bij een motorongeval, kinderen bij een woningbrand en zijn hart begaf het op zijn 52ste. Roy Orbison is de tweede uit 3 uit de top 40 van toen. Juni 1963 steeg hij 10 plaatsen van 17 naar 7 met het mooie In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper go to sleep.

Tijdstralend. Beiden hadden een indrukwekkende solo-carrière erop zitten. Maar ze besloten in 1988 samen een gok naar de top te wagen. Het werd niet enkel een wereldhit, maar een ras-echte klassieker voor Tina Turner en David Bowie. Met het wondermooie Tonight. We leerden Ellen Foley in de jaren 70 kennen als een onzichtbare zangeres. Iemand anders playbackte de vrouwelijke zang voor de klassieker Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Maar Ellen, die was de studiozangeres. Ze is nog steeds actief, maar met zo'n stem zat er meer in. Haar eerste solo, dat was goed voor nummer 1 in 1979. We Belong to the Night.

wat Danny de Munk deed op het Witte Doek, dat deed Dave Dekker in 2007 op de planken. Namelijk de rol vertolken van Siske de Rat. Hij was een veelgevraagd acteur en zijn gezicht was regelmatig te zien op de Nederlandse tv. Muziek is ook zijn ding en met Vespa is hij op weg naar zijn allergrootste hit uit zijn carrière. En wij gaan onze nummer 1 op u loslaten. Juni 1963, de top 3. Elvis Presley, die verliet 1 plaatsje. 12 weken stond hij in de top met Kiss Me Quick. Cliff Richard en The Shadows, die kwamen van nergens binnen op de tweede plaats. De hoogste nieuwkomer, dat was Lucky Lips. En de nummer 1, die bleef op 1 staan. 20 weken, Salvatore Adamo en Sans Toi, Mami.

wereldberoemd en meteen herkenbaar aan hun typische sound, die niemand anders dan Coldplay kan zijn. De jongens die begonnen in 1996. Ze wonnen vele prijzen, scoorden diverse hits en zijn echte publiekstrekkers. Live in Technicolor. En als we even vlug kijken, wat gaat de tijd toch snel, want dat was er een van 18 jaar geleden, 2008. Tot zover dit gedeelte van Door de Jaren Heen. Het programma met de hit van toen en nu. Dat is wat discotheekmuziek, LTD en Back in Love Again.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
4: Radio Memory's hitschijf

In de jaren 60 begonnen als model en danseres, ze acteerde en was ook de laatste partner van de bekende Dali. Amanda Lear, de zangeres waarvan men destijds twijfelde, was het nu een vrouw of een verbouwde man? Een speculatie uit de jaren 70. Muzikaal haar grootste succes, daar begonnen we mee. Dat was Follow Me uit 1978. En als ik nummers opnoem zoals The Archies, UB40, Dara van het Eurovisie Songfestival, Sheryl Grau, TZ, Wiltura, Max en Andy Grammer, Ace of Base, Smokey Robinson, Gerard Lenormand, Clemens en Van Geel enzovoort, dan blijf je zeker luisteren de komende uur hier naar Door de Jaren Heen met ook drie songs uit de top 40 van 26 juni 1993. In Nederland is Justin de Wild gekend voor zijn stralende glimlach en populaire klinkende muziek. Met liefde voor het Nederlandstalige lied. Een jongeman aan het begin van zijn carrière. Zijn nieuwste, hij heeft het over Cheerio, die wekenlang op 1 stond in de Sterren NL Top 25.

De naam The Archies. Als band waren ze slechts actief van 1968 tot 1973. Met enkele 1969 twee hits, waarvan deze de enige echte klassieker is gebleven. Sugar, Sugar. Een oorspronkelijke Elvis Presley song uit de film Blue Hawaii uit 1961... werd door de jongens van UB40 van onder het stof gehaald. Falling in Love with You is de eerste uit drie uit de top 40 van toen en steeg op 26 juni 1993 acht plaatsen van 28 naar 20. En daarmee stonden ze toen 4 weken genoteerd in de

0: onze persoonlijke redenen kijk ik al een paar jaar niet mee naar het Eurovisie Songfestival. Maar toen ik de spannende zag tijdens de nieuwsuitzending, was mijn opluchting groot dat Israël op de valreep niet won en Dara voor Roemenië deze wedstrijd mocht winnen met Banga Ranga. Korte tijd was de Amerikaanse Sheryl Grau een lerares. Muziek was meer haar ding. En om als achtergrondzangeres voor Michael Jackson te beginnen, daar kon ze geen nee tegen zeggen. Later ging ze solo met vooral in de States heel wat successen. Hier kennen we haar vooral van deze uit 1994. All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Eind de jaren 60 richtte Peter Tetteron de groep T-Set op. Samen met onder andere Paul Edward. Dat was de periode dat Nederlandse groepen als Shocking Blue, The Cats, Golden Earring het internationaal waarmaakten. Ook T-Set bracht het tot in de Amerikaanse hitparade met deze Ma Belle Amie. In 1979 scheidden hun wegen en zanger Peter overleed aan leverkanker op zijn 55ste. De vaste luisteraars van dit programma zullen het merken. Wiltura, die altijd Vlaanderens grootste zal blijven, vergeten we hier nooit. Een nummer die Wil opnam na zijn herstel van een auto-ongeval. Mooi, het leven is mooi, die eerder in het Engels een hit was voor Tony Ronald, dat heette toen Help.

gingen naar begin dit jaar en ook naar de hedendaagse hitparade met twee Amerikaanse singer-songwriters die de hand in elkaar sloegen. Max, die we kennen van It's You en Stupid in Love met Andy Grammer, bekend van Keep Your Head Up. Samen brengen ze dit opwekkende The Thing Love, nieuw en oud door elkaar hierin door de jaren heen. En na ABBA en Roxette is Ace of Base de meest succesvolle Zweedse band aller tijden, met vooral successen in de jaren 90. Ik koos de groep uit als tweede uit onze drie uit de top 40 van toen, 26 juni 1993, stegen ze van 22 naar 12, met wat hun grootste zou

unieke sound. Die kwam van een grote meneer in de discowereld. Hij was vice-president van 1961 tot 1988 van het razend populaire platenlabel Motown. De uitvinders van de Motown sound, Smokey Robinson, die samen met de Miracles jaren internationaal scoorde, zoals met deze The Tears of a Clown. Uit de Normandie, dat betekent Franstalig. Een zanger die bij ons drie successen kende. La Ballade des gens heureux, Si je t'ai président. En in 1972 haalde hij een tweede plaats in de toenmalige Nederlandse Radio Veronica Top 40 met Voici les clés.

0: Ook Kleimans en Van Geel bereiden zich voor op muzikale zomermaanden en wagen zich in de strijd voor de felbegeerde Radio 2 zomerhit. Voor voorspellingen is het nog wat te vroeg, maar dit is althans hun zomersingle. Een korte titel, gewoon Schreeuw. En wie stond er op de eerste plaats op de 26e juni 1993? Het was een nieuwe nummer 1, want de Hathaway die verlieten de eerste plaats. Ze kwamen op 3 terecht na 13 weken met What Is Love. Eros Ramazzotti die bleef op 2, 8 weken met Cose Della Vita. Een nieuwe nummer 1 op het op Belgisch. Vrolijk swingende dames uit deze periode stegen van 5 naar 1. 4 plaatsen winst en 5 weken genoteerd voor Def Dames Dope met Ain't Nothing To It.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.
2: Is this really necessary? I wanna go home. Forget it, girl, cause the brand new Def Dames Dope is in the

Hij komt uit de Dominicaanse Republiek. Het is een zanger, gitarist, componist en impresario. Juan Luis Guerra. We kennen hem enkel van die ene tophit uit 1991. Blijf ook na door de jaren heen hier bij ons. Want dag en nacht wordt je hier verwend met de gezelligste muziek. Eerlijk gezegd beter dan de nationale zenders. Tot de volgende wat mij betreft. De groetjes. Dit was Door de Jaren Heen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Audio Memory. Joe Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memories, hitschijf

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: just to touch you once again.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.